Mijn nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

bloot mijn kinder, deze nu door. Ons stochen in er etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aardig.

straf. Hun lik min nars nog de fingeren af. De wikkel på den, at ik ben dood en graf. Hun lik min nars nog de fingeren af. Der var de boende, kan dat et heine. Dat mag hij, want dat wil hij niet.

Een rentier, ik heb je tiet, maar frühstück denn, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pipto bak, allee.

eerst. De pieptobak heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.